0: Dag allemaal, goedenavond. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization, met uw programma, de Dutch Family Program. Lieve mensen, het is goed om bij u te mogen zijn. En vergeet niet dat midden in de nacht, vannacht, is er weer voetbal. En dat is weer van de Nations League. Deze keer spelen ze tegen Griekenland, die helemaal bovenaan staat. Goedenavond, Wil.
1: Ja, goedenavond Gerry, goedenavond luisteraars. Ja, dat zal me toch wel een spannende wedstrijd worden, dat voetballen. Maar we kunnen het niet zien, hè, hier in Australië.
0: En nee, je kan proberen hier en daar de score te volgen.
1: Ja.
0: En voor die mensen die lucky zijn, die misschien met een of andere station stemmen of iets dergelijks in verbinding staan, daar lukt het misschien bij, maar zeker weten
1: ja,
0: kan het
1: nou
0: niet.
1: Ja, maar
0: het
1: geval,
0: is in ieder geval 4:15 zoiets.
1: 4:15 vannacht dan. Maar wij zitten hier nu klaar voor ons radioprogramma. Wij zitten hier tot 10:30.

0: Ja, dan hebben we nu een verzoekje voor onze trouwe luisteraars. Voor Pam en Noel van BZN De Roos.
1: Ja, De Roos, die komt er zo aan, neem ik aan. En, wacht even, hij is er

0: Baker Newstein.
1: De gevangenisbewaarder die op een terras in Amsterdam werd doodgeschoten, had kort voor de schietpartij een woordenwisseling met de verdachte. Dat meldt het Openbaar Ministerie gisteren in een persbericht. De gevangenisbewaarder werd op agressieve wijze aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. De 61-jarige man was werkzaam bij het justitieel complex Zaanstad. De verdachte had daar eerder vastgezeten. Vorige week vrijdag werd er geschoten op de NDSM-kade in Amsterdam. Het slachtoffer werd neergeschoten terwijl hij op een druk terras zat. Veel omstanders waren getuigen van de schietpartij. De extra handreikingen van het kabinet aan de Kamer leveren nog niet de gewenste begrotingsdeal op. Linkse en rechtse oppositiepartijen vinden dat werkenden te veel belasting betalen. Ook hekelen partijen dat kleine spaarders de dupe worden van het nieuwe Box 3-plan. Het kabinet deed afgelopen week een nieuw bod aan de oppositie in de zoektocht naar steun voor de Prinsjesdagplannen. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn van tafel. Box 3 wordt verbouwd en de koopkracht wordt iets verbeterd. Hoewel het grote stappen zijn, is de Kamer nog niet tevreden. De kritiek richt zich vooral op het belastingplan van het kabinet, want de inkomstenbelasting gaat volgend jaar met bijna 4 miljard euro omhoog. Nederland worstelt met het terugsturen van asielzoekers naar Italië. Het Zuid-Europese land werkt ondanks een eerdere belofte nog niet mee. Als dat niet verandert, trekt Nederland de financiële steun in. De EU-landen hebben afgesproken dat het land waar een vluchteling zich als eerste meldt, de asielaanvraag moet behandelen. Landen zoals Italië en Griekenland moeten daardoor meer asielaanvragen verwerken. Daarom hebben de EU-landen in het afgelopen zomer ingevoerde migratiepact afgesproken dat die landen een solidariteitsbijdrage krijgen. Paulien Cornelissen, cabaretière en schrijfster, taalfanaat en medewerker van De Slimste Mens, is gisteren aan kanker overleden. Ze had deze diagnose sinds 2024. Tot op het laatst is ze blijven doorwerken aan de quiz De Slimste Mens. Ze is 50 jaar geworden. Gisteravond werd de quiz uit respect niet uitgezonden. Een steekincident in Alkmaar is gisteren aan het einde van de middag. Bij een steekincident in Alkmaar is gisteren aan het einde van de middag een 24-jarige man overleden. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het steekincident vond gisteren rond 5:30 plaats op het terrein van een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, de COA, aan de Robonsbosweg in Alkmaar. De politie maakte niet bekend of het gaat om bewoners van de locatie. Het slachtoffer en de aangehouden verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar, staat in een verklaring van de politie. De Koninklijke Marechaussee heeft een man aangehouden op vliegbasis Leeuwarden. Hij riep dat hij een bom bij zich had. De verdachte had een pakketje bij zich. Dat is onderzocht door de explosievenopruimingsdienst Defensie. De melding van de verdachte situatie kwam even voor 2:00 PM binnen. Defensiemedewerkers zagen de man bij de hoofdpoort van de vliegbasis. Hij riep dat hij een bom bij zich had en legde een tas neer. Daarop is hij aangehouden. De tas is in beslag genomen. En bij een vechtpartij in Arnhem zijn dinsdagavond 3 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is minderjarig en raakte zwaar gewond. De 2 andere slachtoffers zijn als verdachten aangemerkt. Een groep van ongeveer 15 personen was bij het incident betrokken. Rond 21:30 kreeg de politie een melding van een vechtpartij bij station Arnhem Centraal. Toen agenten arriveerden, spreidde de groep zich. Vervolgens ontstonden op verschillende plekken in de omgeving nieuwe incidenten met dezelfde groep. Daarbij is vermoedelijk ook gestoken, meldt de politie. Spoorwegvakbond VVMC is de mishandeling, bedreiging en intimidatie van treinpersoneel zat en stuurt daarom een brandbrief. Dit jaar werden tot nu toe al meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld tegen personeel gedaan. De VVMC maakt zich zorgen en grote zorgen over de toenemende agressie tegen medewerkers in en rond het openbaar vervoer. Schelden, bedreiging, bespuren, intimideren en fysiek geweld zijn tot en met bewusteloos te zijn geslagen onderdeel geworden van hun dagelijkse werkomgeving. Dat kan niet langer, stelt de vakbond in de brandbrief. En dan het weer in Nederland. Morgen begint met enkele mistbanken en komen sluierwolken voor. Het wordt gemiddeld 20 graden. Zaterdag kan het eerst nevelig of mistig zijn. Temperatuur stijgt opnieuw naar zo'n 18 tot 19 graden in het noorden en naar 20 of 21 graden in het binnenland. En zondag begint op meerdere plaatsen met mist. Met zon wordt het van noord naar zuid 17 tot 20 graden. En dan voor Adelaide, morgen regen en 19. Zaterdag bewolkt en 19. Zondag ook bewolkt en misschien wat regen, 19. Maandag 20, dinsdag 18 en woensdag zal het 19 graden zijn. En tot zover dit nieuwsbulletin.
0: Ja, en dan gaan we nu iets draaien voor ook een trouwe luisteraar. Dat is Harry van Vliet. En we draaien voor Harry René Schuurman. Laat de zon in je hart.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

0: Dat was een van de bekende liederen gezongen door André Hazes. Zij gelooft in mij. Een van zijn toppers is dat geweest. En Wil, heb jij nog iets?
1: Ja, ik heb in ieder geval beginnen we even over de Raddraaiers. De carnavalsclub de Raddraaiers. Ja. Die nodigen u uit voor het 50-jarig bestaan. Met een carnavalsdansen op zaterdagavond 10 oktober. En dat begint om 19:30 tot laat in de avond. Het is in de RSL Club 19 Park Terrace in Salisbury. U kunt zelf uw hapjes hapjes meenemen. Koffie en thee is gratis, maar geen alcohol meenemen of andere frisdranken. Want er is een bar waar u alles kan kopen. Maar u kunt wel uw eigen hapjes meenemen. Muziek wordt gespeeld door The Good Company en de DJ is Dini. En er optreden ook natuurlijk van de Dancing Girls Olivia en Selby. Zo onthoudt u het voor, of schrijft u het even misschien in uw agenda, voor de Raddraaiers op zaterdagavond 10 oktober 19:30 in de RSL Club 19 Park Terrace in Salisbury.
0: Ja, en u kunt ook, denk ik wel, kaarten aan de deur kopen op de avond zelf.
1: Ja, de kaarten zijn $12. Dus die kunt u verkrijgen aan de deur.

0: oude tijd. Wel, het volgende liedje, wat is dat? Nee, het is niet direct een liedje, geloof ik. Ik geloof dat Wim Sonneveld is.
1: Toen ik nog werkte, hè. Ik heb nooit van mijn werk gehouden. Maar ja, vrouw en kinderen, dus ik moest wel. En toen ik nog jong was, kon ik er wel lachen. Maar dat ging later over, dat goed lachen. Ik weet niet waarom, ik vond niks meer leuk. En het werk werd me een plaag. Ik telde de dagen af. Ik dacht, als ik nou maar gepensioneerd ben, dan weet ik het wel. Laat dan de boeren maar dorsen. Ik doe het lekker rustig aan. De ene dag hier naartoe. De andere dag weer eens daar naartoe. Het leek me gezellig. Vrijheid, blijheid, weet je wel. Maar goed, eindelijk was ik dan 65. Afscheid op de zaak. Een geschenk. Een redevoering, je kent dat wel. Je welverdiende rust. We zullen je missen. En nog meer van die prietpraat. Maar ja, ze moeten toch wat zeggen. Ze kunnen moeilijk zeggen, we zijn blij dat je opdondert, want je voerde de laatste tijd toch al niks meer uit. Niet waar? Dat klinkt niet feestelijk. Maar ik dacht, laat ze maar kletsen. En ik dacht, morgen ben ik er vanaf. Dan ga ik leuke dingetjes doen waar ik zin in heb. Dat is nou 3 jaar geleden. Maar ik heb nergens zin in. Helemaal nergens. Ik verveel me rot. Nee, in roken heb ik ook geen zin. En van een borrel word ik de laatste tijd onpasselijk. Het liefste zou ik de hele dag op mijn stoel voor het raam blijven zitten. Maar dat vindt mijn vrouw niet goed. 'S ochtends om 8 uur roept ze al, vooruit jij de straat op. Dan vraag ik maar waar naartoe. Dan zegt ze, dat zoek je zelf maar uit. Maar ik wil je niet de hele dag over de vloer hebben. Ze geeft me een zakje brood mee en geld voor een kopje koffie. En voor 6 mag ik 's avonds niet thuiskomen. Dan eten we warm. En daarna komt de avond. Na het eten zet ik de televisie aan. Zij gaat dan in de keuken zitten met een leesboek. Want ze zegt dat ze pijn in de ogen krijgt van de televisie. Toch zet ik hem elke avond aan. Niet dat ik er dol op ben, hoor. Ik kijk om iets te doen te hebben. Het gaat langs me heen. De volgende ochtend ben ik het meestal allemaal al vergeten. Maar ja, ach, ik begrijp het wel. Weet je wat het is? Ze wil niet meer met me op 1 kamer zijn. Daarom heb ze dat verzonnen, van die pijn in de ogen. Eigenlijk zou ze geloof ik wel willen dat ik doodging. Ze zegt het niet, hoor. Maar ik merk het aan kleinigheden. Laatst kom ik thuis. De zuster was op bezoek. En ik hoor mevrouw zeggen, ja, dan ga ik de bovenboel verhuren natuurlijk. En toen ik de kamer binnenkwam, begonnen ze over iets anders. Begrijp je wel? Ach, ik kan het me wel voorstellen. Ik ben zo saai geworden. Maar zij is nog levendig. Ze verveelt zich nooit. Maar ik weet niet hoe ik die lange rotdagen op straat moet omkrijgen. Als ik nou maar zin had in een baantje voor 30 dagen, maar ik heb er geen zin in. Ik zou wel eens weer met oude vrienden over vroeger willen praten, maar ja, die zijn allemaal dood. Laatst gingen er in 1 week 2 de pijp uit en dan nog. Ik ben eens naar Den Haag gereisd, omdat ik gehoord had dat daar een oude makker van me in zo'n tehuis zat. Ik kwam eraan. Eerst wist hij helemaal niet wie ik was. En toen ik het dan aan zijn verstand gepeuterd had en over vroeger begon, toen zei hij alleen maar, ja, ja, ja. Hij was alles vergeten.

0: En zo luister je naar Jannes met Itsy Pitsy. Wel, wie meer dan Itsy Pitsy geluk hebben gehad, zijn de mensen die reizen van Dubai naar Tel Aviv. Wat een fantastische... het was natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurde. Maar hoe is het mogelijk dat ze hier uitgekomen zijn?
1: Ja, dat was onvoorstelbaar.
0: Ja.
1: Inderdaad. Echt onvoorstelbaar.
0: Ik kon bijna niet voorstellen. In de eerste plaats wordt die ene piloot aangevallen door die andere piloot. En die heeft nog de tegenwoordigheid van geest om de deur
1: te openen.
0: Want die kan je niet van de andere kant openen. Die heeft hij nog kunnen openen, waardoor een passagier naar binnen kon en de ander overmeesterde eigenlijk. Daarbij zaten er bij toeval twee piloten in het vliegtuig. Die waren daar
1: gewoon
0: op weg.
1: Pure toeval.
0: Naar Tel Aviv voor een andere vlucht.
1: Ja.
0: Dus dat gebeurt bijna nooit, zoiets.
1: Ja. Ja.
0: Twee piloten en nog eens twee piloten. Nou, en hoe die het voor elkaar hebben gekregen om dat vliegtuig te stabiliseren, dat al bezig was enorm naar beneden te zakken. Want er was niemand meer die het bestuurde. Het is niet te geloven. Ja. Ja. Hoe dit mogelijk was.
1: Ze weten het niet.
0: Wat een geluk.
1: Ja.
0: Maar wat voor een verschrikking voor de mensen die erin zaten om dit mee te maken. Hè? Je weet dat niet beter dan...
1: Zeker als gaande. Zeker vallen, die ene minuut.
0: Ja. Zo'n end naar beneden gaan. Nou, het was... Het was kennelijk nog niet de tijd van al deze mensen.
1: Nee, maar
0: het was... Op een of andere manier zijn ze... Door al die toevallen, drie stuks in een rij.
1: Het is
0: gelukkig.
1: Ja, hij kon de deur gelukkig openen. Er waren twee piloten. Een passagier zag wat er aan de hand was. En het is allemaal in een minutenwerk gebeurd.
0: Ja, het moest wel, want anders. Je bent in
1: nog niet eens minuten. In secondenwerk, want die piloten hadden natuurlijk al door dat het fout was. Dus die stonden al op, die liepen al naar de deur. Die gingen
0: al. Ik weet het niet. Het ligt er ook aan waar ze zitten, want het was een vliegtuig met 170
1: mensen
0: aan boord.
1: Ja, maar toch aardig nog wat mensen in. Ja.
0: Dus het waren er flink wat, al zag je dat niet op de foto's.
1: Ze werden ook in Israël ook ongelooflijk begroet en verwelkomd. En iedereen had zoiets van, dit had gewoon totaal anders kunnen zijn.
0: Ja, die ene mevrouw die haar dochter belde, haar van... dat het verkeerd aan het gaan was.
1: En ze vertelde niet waar die piloot vandaan kwam die aan het steken was.
0: Die was van die maatschappij waarbij ze...
1: Ja, maar van welk land die, afkomst is.
0: Ik weet ook niet waar het vliegtuig vandaan kwam.
1: Van Dubai?
0: Ja, ze kwam van Dubai, maar welk...
1: Maatschappij,
0: welke maatschappij het was. Nee, kon je niet lezen ergens.
1: Zullen er niet veel op Israël vliegen?
0: Je zag
1: dus
0: de foto, maar je kon alleen maar wat strepen zien erop.
1: Ja. Maar ze zeiden alleen dat deze man dus nooit had mogen vliegen. En nooit die vlucht had mogen hebben.
0: Nee, dat zeg je achteraf.
1: Ja, maar dat hadden ze moeten weten. De beveiliging moet dat weten.
0: Maar ondertussen, als het ongeluk er was geweest, had niemand meer kunnen vertellen wat er gebeurd was allemaal.
1: Nee, maar dan weet je wel dat er twee...
0: Ja, wie weet.
1: Verkeerd iemand zat daar.
0: Een heel groot geluk.
1: Ja, dat zeker.
0: Ja.
2: Mijn vrouw is alleen op huwelijksreis sinds 13 april. De prijs van de reis voor twee maakt meteen een reuze verschil. Ik ben nou maar blij dat ze voor haar vertrek nog tegen me zei, aan werk geen gebrek. De heg moet geknipt.

ontving ik een brief, wat schrijft ze toch mooi. Ik ben al een maand aan de Côte d'Azur, dus niet meer in het gooi. Ik ontmoette, hoe vind je het, ik zag het meteen, van vroeger een vriendje, dat was ook alleen. Hij was met de wagen en bood me toen aan, naar Nice mee te gaan. Ze schreef ook, we hebben hier op het strand veel pret met elkaar. Het hotel is echt chic en ik ben al erg bruin, nou het beste dan maar. Wat een aardig gebaar van die vroegere vriend, het gebeurt niet zo vaak dat je zo iemand vindt. Wat zal ze veel leren, want reizen vind ik, verruimt zo de blik. En als ze straks thuis komt, ziet ze meteen ons nieuwe behang. Wat zal ze verrast zijn als ze de loper ontdekt in de gang. Mijn buurman die zegt, dat vrouwtje van jou blijft mij te lang.

0: Dat was een beetje dramatisch gedaan door Wim Sonneveld over de huwelijksreis. Ja, wie gaat er nou alleen op huwelijksreis? Daar kan je weinig van genieten.
1: Wij gaan naar een gezegde. Het gezegde heet door het lint gaan. Dat kent iedereen eigenlijk wel. Nou, iedereen kent dat. Maar wat is de betekenis van deze uitspraak? Sinds wanneer zeggen we het in het Nederlands wel eens dat iemand door het lint gaat? Nou, als iemand door het lint gaat, wordt hij of zij enorm boos. Het gaat hierbij om echte woede die zo erg toeslaat dat iemand die door het lint gaat de controle over zichzelf verliest. Zijn of haar emoties zijn dan niet meer in bedwang te houden. Naast deze betekenis wordt de fase door het lint gaan ook wel gebruikt voor synoniem voor dronken worden. Iemand die ladderzat is, is dus feitelijk door het lint gegaan. Ze vermoeden dat het gezegde door het lint gaan uit het Rotterdamse dialect afkomstig is. Over de precieze herkomst is verder niet veel bekend. Vermoedelijk komt de uitdrukking van iemand die een lint doorbreekt en daarbij een grens overgaat. Dat kan een afzettingslint zijn rond een gebied waar niemand mag komen. Er zijn ook verklaarders die denken dat in de uitdrukking om een lint van een finishlijn gaat. Degene die door de lint gaat, doorbreekt dus de finishlijn en komt over de meet. Maar of dat zo is, niemand denkt er eigenlijk dat het zo is. Maar we weten allemaal wel dat door het lint gaan, dat betekent gewoon dat iemand ongelooflijk boos en pissig is.
0: Oh ja, dat wist ik niet, dat boos en pissig. Ik dacht dat er meer een ander soort boosheid is.
1: Nou, je bent echt, als je door het lint gaat, dan ben je echt pissig. Dan ben je ontzettend boos.
0: Oké.
1: Dan krijg je er van langs, hoor.
0: Je krijgt het laatste woord. Ja, prima.

0: U luisterde naar Else Bakker met zoveel mooie woorden.
1: Ja, en dan gaan we nu iets draaien voor de mensen die thuis zijn. Die zich misschien wat eenzaam voelen, wat alleen voelen. En zoals u weet draaien wij elke week altijd een speciaal instrumenteel muziekje voor deze mensen. En deze keer wordt het Memories from Greece.

0: En zo hoorde hij een klein beetje ook nog wat stemmen er doorheen. En ik denk dat dat Nikos Ignatiades was.
1: Ja, wie Koeter Waals spreekt, is maar slecht te volgen. Hij of zij kraamt namelijk onbegrijpelijke of onverstaanbare taal uit. Maar waar komt dat eigenlijk vandaan? En hoe oud is de uitdrukking eigenlijk precies? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ze denken toch het Koeter Waals uit de 19e eeuw. Het zelfstandige naamwoord Koeter Waal voor een persoon die onbegrijpelijk of onverstaanbare taal spreekt, komt echter al veel eerder voor. Dit woord is bijvoorbeeld terug te vinden in een geschrift van de beroemde Amsterdamse dichter Bredero. En die leefde van 1558 tot 1618. Toen die geconfronteerd werd met allerlei mensen die de bralwoorden, dus die dus niet netjes aan het spreken waren en die ze zelfs nog een beetje verduidsten, beklaagde hij zich. Hij zei, jullie moeten een voorbeeld nemen aan de leden van de Rederijkerskamer, want die gaan toch tegenwoordig voortaan zuiver Nederlands gebruiken. Dus Koeter Waals, ja, ik ken de uitdrukking wel. Hij spreekt, ja.
0: Ik ken die uitdrukkingen ook wel, maar...
1: Maar het is niet iets wat je vaak... Ja, je hoort het ook niet.
0: Het doet me denken aan een eentje, een koeter, een koet.
1: Ja.
0: Dat is dan...
1: Nou, daar heb ik nooit aan gedacht,
0: die
1: maar...
0: Die een beetje...
1: Maar je hebt wel eens kinderen, weet je wel, die dan kunnen brabbelen. Ja. En dan zeg je, oh, die, ja, Koeter Waals. Maar het is niet een uitdrukking die je vaak hoort. Maar het is wel nog steeds.
0: Ja.
1: Soms ga naar een verzoekje.
0: Even denken. Nee, nog niet.
1: Oh, nog niet. Oké. Okay.
0: Nee, we gaan luisteren. We gaan naar Amerika. Wat dacht je daarvan?
1: Oh, no.
0: Gezongen door Maywood.
1: Klein tripje.

0: Ja, dat was als de familie Maywood, kan je wel zeggen. Twee nichtjes die daar samen zingen. We gaan naar Amerika. Volgende is een verzoek.
1: Ja, we gaan een verzoekje draaien van Jan van der Belt. En het is van de Blue Diamonds, Ramona, en het is voor Ricky.

0: Ramona, altijd een gezellig liedje. Heel.
1: Ja, dan gaan we nog even kijken naar de voetballen, naar het voetballen. Er zijn geen wedstrijden in de Eredivisie in verband met een interlandwedstrijden voor de National League. Nederland speelde gelijk tegen Duitsland 1-1 en won toen met 2-1 tegen Servië. Maar er is wel gespeeld bij de eerste divisie. Dan gaan we eventjes gaan kijken. Dat is de Graafschap FC Den Bosch 1-0. Heracles Almelo Vitesse 2-0. FC Emmen Top Os 1-0. Roda JC RKC Waalwijk 2-0. MVV Helmond Sport 2-0. FC Volendam WVW Venlo 3-2. NAC Breda 4-2. Oh, NAC Breda met FC Eindhoven 4-2. FC Dordrecht Almere City 3-2. Jong PSV Jong Ajax 1-1. En Jong AZ Jong FC Utrecht 2-1. Met 8 gespeelde wedstrijden staat bovenaan met 21 punten Heracles Almelo. Gevolgd door Almere City en MVV met 16 punten. En Heracles Almelo heeft 21 punten. Dat is toch wel wat verschil. Dan hebben we VVV Venlo, Roda JC en FC Emmen 15 punten. Dan RKC Waalwijk, Vitesse, NAC Breda, Jong AZ 13 punten. Dan gaan we even helemaal onderaan. En dat is de Graafschap en FC Utrecht 7 punten. En als hekkensluiter is Top Os met 6 punten. En dit waren de uitslagen met dank aan Jan van der Belt.

0: Oh, doe, we gaan naar Spanje toe. Nou, dan zijn we in Amerika geweest, zijn in Spanje geweest. En hadden we ook nog iets van Tess Schelling of zo? Wat was het ook alweer? Tessel?
1: Ja, we hadden ook iets van Tessel. Waar heb ik dat gelaten? Dat zat ik waarschijnlijk al even onderaan de stapel gelegd, Tessel. Maar ik denk maar goed, dat we dat even de andere keer moeten doen. Oh ja, hier. Tessel. Ja, Tessel is dus een eiland. Ja. Het is het grootste waddeneiland wat we hebben. En dat is ontstaan eigenlijk door een zeedoorbraak circa 800 na Christus. Maar en in 1630 is geschreven dat het verbonden werd met het noordelijk gelegen eiland. Het heet Eierland. En sindsdien is het eiland door inpoldering nog gegroeid. In de 17e en 18e eeuw was Texel een belangrijke voorhaven van Amsterdam. Het eiland kwam aantrekkelijke, heeft een hele mooie cultuur- en natuurmonumenten. Maar als je dus ook ziet hoe als je Texel ziet, en voor vroeger gingen ze dus, de boten gingen dus eigenlijk via tussen Texel en Den Helder, gingen ze dus naar beneden, naar richting Amsterdam. Dat was de haven vroeger.
0: Richting Amsterdam?
1: Ja. Weet je wel, als je het ziet bovenaan, als je de plattegrond ziet en je ziet Texel liggen, dan ligt het bij de opening van de, god, hoe heet die, die zee nou in het midden van Nederland?
0: Daar ben Waddenzee.
1: Waddenzee. En daar gaat het dus in. Nee, niet de Waddenzee, maar goed. Hij gaat dus bij
0: IJsselmeer.
1: Die boten gaan dus bij IJsselmeer. Die boten gaan dus van Den Helder, zo naar Enkhuizen, zo naar beneden naar Amsterdam. Dat was vroeger de route, want ze hadden geen andere haven. Rotterdam bestond in die tijd nog niet.
0: Rotterdam bestond niet?
1: Nou, denk ik niet hoor, 1600.
0: Ja, maar wat moest Rotterdam ermee doen?
1: Nou, ik heb het even over de haven. Dat Texel eigenlijk een heel belangrijk eiland was. Want het was dus een voorhaven van Amsterdam.
0: Oh, op die manier. Nou zeg je het duidelijk, ja.
1: En
0: nou weet ik waar je over praat.
1: En dat is, daar was het dus heel belangrijk voor. En je kan het nog steeds terugzien als je naar het eiland gaat. In Den Burg of Den Hoorn. Dat zijn allemaal plaatsjes daar. Of Oostende.
0: Den Hoorn is.
1: En Oude Schild. Hebben ze dus echt heel veel mooie natuurmonumenten, maar ook mooie kerkjes die je kan bezoeken.
0: Ja,
1: en
0: niet te zeggen van de vuurtorens.
1: En een prachtig, ja, dat is heel erg mooi. En het Oude Schild, daar ben ik ook wel geweest, dat is een heel leuk vissersdorp. En dat floreerde door de winning van zeewier en levering van drinkwater aan de vertrekkende schepen weer. Dus daar verdienden ze dus veel geld aan. Het was dus eigenlijk best wel een redelijk chic eiland eigenlijk.
0: Chic eiland, dat had ook veel schapen, hè?
1: En ze hadden, ja, dat hebben ze dus nog, hè?
0: Oh, oké.
1: Okay. Het is gewoon de moeite waard om er een keer naartoe te gaan, als je naar Nederland bent, om een keer een dagje Texel te doen.
0: Ja.
1: Want het is eigenlijk heel erg mooi. En ze hebben nog heel veel hele oude verdedigingswerken, die je ook nog steeds ziet. Met name in Den Burg en in Oude Schild. Dus ja, het is de moeite waard.
0: Oké, nou, we bombarderen jou dan maar voor toerisme te stimuleren.
1: Als ik naar Nederland ga, ga ik naar Texel.
0: Goed zo. Nou, we gaan deze keer niet naar Texel. Ik denk dat we zelfs een ietsje verder gaan. En dat is Rio met Ome Jan. En het wordt gezongen door Willeke Alberti.

0: Nou, dat is toch een gezellig liedje van Willeke Alberti, haar ome Jan.
1: Ja, dan gaan we nu naar de Poedelprijs. De Poedelprijs is een symbolische prijs die na een wedstrijd of competitie soms wordt uitgereikt aan deelnemers die matig presenteren. De troostprijs moet ervoor zorgen dat deze deelnemers toch nog met een goed gevoel huiswaarts keren. Waar komt het woord poedelprijs eigenlijk vandaan? Anders dan vaak gedacht, heeft de poedelprijs waarschijnlijk niets te maken met de Franse poedel. En dat is een bekend hondenras. Volgens taalkundigen verwijst poedel naar een oud gebruik van het kegelspel. Wanneer men tijdens een ongelukkige beurt geen enkele kegel raakt en de bal naast de smalle baan belandt, spreekt men van een poedel. Er worden dan dus geen punten gescoord. Wie veel poedels maakt, bakt er natuurlijk weinig van en eindigt in competities helemaal onderaan. Echte prijzen winnen dit soort kegelaars niet. Het hoogst haalbare is een poedelprijs. Op de poedelprijs zit echter geen enkele kegelaar te wachten. Dat bleek wel uit de naam van een oude kegelclub in het Gelderse dorp Humen, Poedelhaat. Mogelijk komt het woord poedelen van knoeien, morsen. De hond die wij vandaag de dag kennen als de poedel, dankt zijn naam aan het feit dat hij vroeger veel werd gebruikt tijdens de waterjacht op vogels. Het dier spetterde tijdens de jacht geregeld wild in het water. In het oud-Duits noemden we dat poedelen. Zo vandaar, dat zou ook een verklaring kunnen zijn over de poedel. Maar een poedelprijs, ja, die wil je liever niet winnen.
0: Die eerlijk gezegd kende ik niet.
1: Oh, nee?
0: Nee. Nee, poedelprijs. Ja. Dus dat is een prijs die niet aanspreekt.
1: Nou, die het was voornamelijk ook met kinderen vaak gedaan. Dat iedereen, weet je wel, iedereen krijgt dan een prijs. En dan is er ook nog de poedelprijs.
0: Ah.
1: En die kinderen hebben natuurlijk op dat moment geen idee dat die prijs niks waard is. Maar daar gaat het niet om. Wat ze ook zeggen, je wil iedereen met iets naar huis sturen.
0: Ah, dan mijn zoon heeft een keer de baksteenprijs gekregen. Ja, ja. Is ook zoiets,
1: ja. Weet je, dat is...
0: Nou, we gaan gauw de volgende draaien hier. En dat is Frans Bauer, als ik het goed heb.

0: Rempel en stop erbij. Lieve mensen, wij gaan afscheid van u nemen. Dank voor het luisteren. Het was fijn weer dat u bij ons was. Schakel weer in volgende week op dezelfde tijd. Alsjeblieft. En vannacht, ja, het voetballen kunt u niet echt bekijken. Maar ja, voor diegenen die fanatiek zijn, die kijken misschien naar de scores die je wel ergens kan opdoeken op internet. Maar zover is het dat het gaat. In ieder geval, Wil, hartelijk dank voor alles. Wel thuis en tot volgende week.
1: Ja, Gerrie, jij ook wel thuis. En luisteraars, slaap lekker. En voor morgen gezond weer op.